0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal.
1: Tot zover het regionieuws. Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
0: Dit is B190s. Enjoy the 90s!

0: gaat niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. De Oostense moest in de sprint alleen Lorena Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de playoffs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B190s.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
6: Never gonna give you up, never gonna let you down.
5: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in

0: lanceert deze zomer de fietszoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s. We'll be right back.

0: Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uiterhoeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Stok, verkoop. Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop.
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De best of five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: I lift you up to the highest emotions.
1: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
6: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
5: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soeten van Vooruit.
7: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
5: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
8: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is het.
5: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
9: B190s. Enjoy the 90s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is B190s.
3: Enjoy the 90s.

0: Club Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de CIMAC-omloop der Kempen. De Oostense moest in de sprint alleen Lorina Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De Best of Five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll. One.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Stok, verkoop!
2: Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar.
2: Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop!
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
6: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op. Lenen kost ook geld.
8: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Export, Stad Oostende en Radio B1.
3: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterbox.

0: Sabotage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uiterhoeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
6: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
1: Dit is B1 90s. Enjoy the 90s.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Het cruiseschip waar het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
4: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
3: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
7: And if you up to the highest emotions.
6: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Kerzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
8: Hey Matt.
9: Yeah, Sam.
8: Hey, you talked to Mark lately?
9: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
8: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
9: What do you suppose we should do?
8: Well,

Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. I give you ice cream cone.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
6: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand

0: stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Étienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Vende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerkers van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Dit is B1 90s.
4: Enjoy the 90s.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: lanceert deze zomer de fietszoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. Het Staffersluiscentrum zendt deze zomer de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm. Supporters kunnen er de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni volgen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni wordt niet uitgezonden, omdat die 's nachts plaatsvindt. Ook eventuele volgende WK-wedstrijden zijn te zien, zolang ze starten voor 22 uur. Om veiligheidsredenen zijn onder meer vuurwerk, grote tassen en alcohol verboden in de zaal. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B190s.

0: Autogroep Natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino. En kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep Natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Kerstzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de Simac Omloop der Kempen. Oostense moest in de sprint alleen Lorina Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in het peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. Oudenburg lanceert deze zomer de fietsoektocht Trappen langs Kapelle. De route van 32 kilometer leidt deelnemers langs 14 kapellen en ander religieus erfgoed in de stad. Onderweg zijn er opdrachten en geluidsfragmenten met extra uitleg over de locaties. De gratis zoektocht loopt nog tot eind september. In Blankenbergen is er veel minder misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking. Uit controles van de dienst Veiligheid en Samenleven blijkt dat het aantal ongeldige kaarten zakte van ruim 4% in 2023 naar minder dan 1% dit jaar. Het stadsbestuur voert gerichte controles uit en schakelt bij misbruik de politie in. Voertuigen die onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen kunnen ook getakeld worden of een wielklem krijgen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
3: Never gonna give you up, never gonna let you down.
2: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Enjoy the 90s. B1 90s.

0: jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
1: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
0: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
2: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
0: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
3: Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B190s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Stok, verkoop. Waar?
6: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
5: Direct uit stok leverbaar. Waar?
6: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
5: Stok, verkoop.
6: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
5: Wees er als de kippen bij.
7: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
8: I lift you up to the highest emotions.
7: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Blankenbergen hebben de havenfeesten zo'n 60.000 bezoekers gelokt tijdens het Hemelvaartweekend. Op en rond het jachthavendok waren authentieke schepen te bezoeken en klonken traditionele zeemansliederen. Bezoekers konden ook genieten van visserijdemonstraties, maritieme animatie en meevaren met een reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst. Sandrine Tas heeft haar start niet gemist in de koers, met een derde plaats in de Simac Omloop der Kempen. De Oostense moest in de sprint alleen Lorina Wiebes en Charlotte Kool laten voorgaan. Opvallend, Tas maakte nog maar vorige maand haar debuut in peloton, nadat ze afgelopen winter nog deelnam aan de Olympische Winterspelen als langebaanschaatster. BC Oostende is nog altijd in de running voor een nieuwe landstitel. In de play-offs won BCO ook de tweede wedstrijd van Brussels. Nu treft de kustploeg Okapi Aalst in de volgende horde richting een nieuwe titel. De Best of Five tegen Okapi Aalst begint nu vrijdag.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B190s. Enjoy the

0: feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: B190s. Enjoy the 90s.

0: Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
1: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten, de resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
0: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie, dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
2: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
0: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
1: Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.